0: Ik ben Betty Shitgal.
1: Oké, en wat voor werk doet u?
0: Ik ben UFO-piloot. Met de X-28. Duitsers hebben UFO's.
1: Wat voor werk doet u?
0: Ik ben UFO-piloot. Met de X-28.
1: Wat voor werk doet u?
0: Ik ben UFO-piloot.

0: alles eruit gooien nog.
1: Ja, is goed.
0: Breekijzer, weet je wel.
1: Kamptie! Breekijzer! Breekijzer! Kamptie! Breekijzer!